0: heeft vaak gezegd.
1: Ja, ze kan niet verkeerde zeggen. South 195 at 16, Charles Boy Robert, 6779.
0: South 6 on 8, 12, 10.